De hoogste meneer blijkt een mens op zijn tijd. En dat is de cirkel van eeuwige strijd. Wij plaatsen hem hoog, maar het voetstuk is smal. En dan komt de val. Een mens blijft een mens in zijn naakte bestaan. De grootste poëet wordt een beestje. De hele familie ontkent zijn verhaal. Maar hij wou gewoon eens een feestje. Ze maken persoonlijk een keus uit zijn werk. Dit is niet van hem, maar dat is weer sterk. Dit woordje is smerig of weinig charmant. Dus niet van zijn hand. Ze maken persoonlijk een keus uit zijn werk. Dit is niet van hem, maar dat is weer sterk. Dit woordje is smerig, weinig charmant. Dus niet